de province. Des die kijk dan wat voor dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dat geen keer aan de stomer wat losloopt. Jeet hij komt die kant, maar hij zegt stik die kant. Die burk moet die stomer wat een blind zijn. Die Jacques wil beet zijn, dan is al stom man. Geel zo'n bikkie, kap ze cabernet man.

strand was. Naast aan de pilliers, vindig in die lijn af. Een vaste schram, dan looi ons die bellen. Niet zo spoiler, ja, dan druk ons verhullen. Dis die stomers in die lekker province. Dis die Cape Town, wat voor dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot wordt. Is dag een keer aan de stomer wat los doet.

weggegaan, nee, als gevolg van jou. Ek is so lief vir jou. Hoe kan ek dit verduidelik? My hart is uit my bors geskeer. Een deel van my is weg.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

mij bekommer voor alles. In die nacht en het droe komen engel en die engel zijn voor mij. Is alles van die aarde.

Ik promise jou, hier is een wijnrecept. Nee, je vat een beetje van die? Ja, oké, shop. Oké, zet van die bij. Nee, die. Oké, roer properly, roer om. Hey, ik zoek je flippen, zippen, klonten, nee. Ah, she's coming. Ah, she's tapping.

second bell. En die onschuldige dag het ons nachts gevuld van wijkjes en blommen. Ons het smara gespeeld en heel vergeten.

sien is hy klomp rondings onder jou kleren. As ek langs jou sit, gebeur as naakse goed in my lyf. Ek en my pelle is nou groot, ons rook ook nou een skuif.

0: ouwtjes kan wakker hou vanaand. Let's go, boys! Trek het deur, bokke! Dankie, boys. Lekker dag, cheers.
1: Rian, daar is... Ons verwag hy op... As ons het die kry in die onderdeel,
2: Rian, jy is a legend, my maat. Jy is
1: dan,
2: a legend.
1: Dan Jason natuurlijk. Hier gaan ons.
3: Goeiemorgen Marius, morgen de Leon. Dit is weer JC Blue Bull Springbok Ferrari hier so. Morgen manne, dis dankie weer vir die opening. Wat een lekker weer het ons hier buiten nie. Ek voel sommer lus om te werk. Lekker cool. Ja manne, wat kan ons nou sê? ons het gepraat laatst week af van Dan gaan nie happy wees met die All Blacks en stellings hier en toet ons hulle uitmekaar uitgeskram laatst week met die game. Kis ja, begin. Jy weet, die man sy tonenkrul sommer so, jy weet. Van lekker te, as jy net dink hoe die ter het gelijk arme spring, het gelijk arme All Blacks is in reverse gear. En dan ek dink ons mols, ons molbewegings raak ook alle beter. Mark's 3 was seker die beste 3 wat ek in 'n lang tyd gesien het. Die game self was die beste game wat ek ook in 'n seker in 'n jaar of 2 gesien het. My eerlike opinie, ja, nee, die Springbokke het goed gespeel. En dan vanavond 12 uur joh, toe gaan ons wakker bly tot daai tyd, 11 uur vanavond, jammer. Bidu gaan ons wakker bly nie, maar ja, ons gaan een plan moet maak. Misschien na werk, gauwe kouwe slik en dan een bykie gaan lê. En dat die vrou my maar bykie later wakker maak. Ek denk die Springbokke gaan hulle vandag weer aanvat. Ek denk hulle is goed op momentum. Ek is die ouwe predictions maak, maar ja, ek sien, as ek rekken en dou wat julle, as Marius of een van julle se predictions was bloody naby gewees aan wat die eindtelling was laas week. Ek denk het gaan seker so 35-20 wees vir die bokke vandag as ek moet draai. En dan manne, julle weet mos, rugby is my passie en dan rugby is Formula 1. Hulle rijd die naweek. Eerste keer in Madrid, nieuwe trek, nieuwe baan. Ek sien Mercedes is eerste en tweede en aangevolg deur die Ferraris. Maar Ferraris hulle eie vlerry vijande hierdie jaar. Wat een goeie reis was het laatst naweek van Kimi gewees. Die rooi vlag het hom gehelp, maar om nog steeds van 19 te gaan na eerste toe. Wil gedoen wees. Het wees met maar hy Mercedes is op een ander vlak en hy is op een goeie spasie. Maar manne, ons sien uit vanavond naar die rugby. Ek moes juist een nieuwe paar saities aantrek, want die andere gebars van die tone wat so krul, krijg die lekker hondervlees. Ons sien uit na vanavond, is weer trots om Suid-Afrikaans te wees. Dankie vir wat julle doen, soos ek elke naweek sê. Ons waardeer julle uit die diepte van ons hart uit, wat julle doen vir sport en vir Afrikaans. En as julle later rij, wees veilig, wees lief in mekaar. En ja, nee, ouwens, dan gesels ons weer.
1: Lekker. Wat een legend.
2: Ek sê twee na mekaar, gerarig, hulle maak een wanse dag.
1: Ek moet vir jou sê, dit is altyd lekker om na van julle goede te luister. Baie dankie. Vertel bykie vir ons wat julle gaan doen vanavond om te wacht tot 11 uur.
2: Ek wacht nog vir die oksteelpoot.
1: Nee, hier is een paar manne wat ek klomp goed voorstel hier so.
2: Hy is 8 uur op een slag, 8 uur op een slag.
1: Ek weet nou nie of ek al hier goede... Okay.
2: Nee, jy moet share, ek denk ons wil allemaal weet.
1: Ek moet share, jy is 100% recht. Tijd vir een bykie muziek.
4: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

My boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respect onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas achter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

met een paar boeren en die sprong ook voor die wereldbeker verjaardag. Hulle moet hulle alles inzet. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak. Sterkte mannen.

0: ben bij mij die boek.
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelsen.
0: Anne. Maar waar zijn mannen?

Hayley Steinfield en Bloodbop met Capital Letters net hier op Livestream FM. Tyd nou so 28 minute net voor 10. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding en dan kan julle begin om julle verjaarsdag boodskappe en huweliksherdenkinge deur te stuur, soos wat ons dan gaan begin met die Afrikaanse Livestream FM kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. So ons Saterdag Tune ontleding vanoggend. Het ek vir jou 2013 treffers, hy is 13 jaar gelede vrygestel, ter een vrouwelike kunstenaar. 7 woorde in die liedjie titel, en jou 3 emotikone was een kruis, om nou, een kruisie, soos as jy nou een verkeerde merkie maak, vir ons nou vir die onderwijsers van nasien, as iemand nou iets verkeerd gedoen het. Een woenende rooi gezicht en een bed, daar die 3 woorde, ofwel daar die 3 emotikone, saam, gesamentlik, beeld die liedjie titel uit. Het ek jou gebreek, het ek jou geskeer, het ek jou verdrink met woorde, is deel van die lirieke. En die korrekte antwoord vanoggend, en so 80% van julle het om wel reg gehad,

En dit was so lekker musiek wegbreek net na die nuus en weer. Het was Callum Scott, Rhythm Inside, Elisma Theron, Casanova. Joe Black, een klein klippie en dan The Pretenders met Brass in Pocket. Dit is nou amtelik tyd vir alle lekker ding wat ons noem die Luister FM Top 20 Treffer Parade. Ek val met die deur in die huis, ons Top 20 samenvatting vandag. Ons het een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uittreetreffer beteken. Ons het twee treffers wat konstant in hulle selfde posisies bly as laas week. 7 treffers beweeg afwaarts en 10 snitte beweeg op in die trefferparade. Dit is jou top 20 samenvatting. So, een splinter nuwe toetrede, twee konstant. Natuurlik, die konstante treffers beteken nou nie, dit is 'n negatiewe beweging. Dit beteken net, die treffer bly waar hy is. 7 beweeg af en 10 beweeg op. Ons uittreë treffer ongelukkig van dese week, ons het darm net een Willem Botha met Hello My Heart.

0: En dit was hierdie week se 18de posisie, Arine Louise van Wyk en Early B met Berry Boom Boom. Die tyd nou 25 minute net voor 11, as jy enige huweliksherdenking het of verjaarsdag boodskappe, laat weet vir my 082-333-667. Hierdie week se 17de posisie, Treffer het 5 plekke afbeweeg van laas week se 12de posisie, Liesel Peters met jou weer, eerste soen.
1: Nommer 17.

0: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nummer 14.

0: Ja, je hoort talent wanneer je dit hoort, hè. Is Andy Williams, getiteld Solitaire.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon erbij maken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raakt die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maken draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ik is nou dat. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
5: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die summary.
8: Een en enigste John Dukker.
9: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.

0: Maar dat John, ach, Philip hier van Pietersburg. Ach, baie dankie vir jou mooi pykprogram, muziek elke zaterdag. Ach John, ek wil net vraag, hoor of jy vir, ek en my liefste Esther, kan speel van die trein na Pretoria, Asseblief, John, baie dankie. Lekker dag vir jou ook verder. Groete.
1: Middag, John, is Rikie, so ja, nee. Het is een baie mooie dag hier so by ons in PE. My vrou is op die machine en ek is lief vir. En ek wil net een boodskap stuur aan een vriend van ons wat in Lewinson lê, André. Sterkte daar vir hom, ons dink en ons bid vir hom, vir beterskap en alles wat mooi is vir hom. Jy moet een mooie naweek hê, John, veilig ry huis toe. Right, bye.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
0: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
0: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!

net hier op Luyskyf met die kyk. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

Oorskaap op sy beste is Kobus Gous met Letty Brand se tees. Net voor het Fanny Bos staan met koekie is het tees. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek is om tot en met so voor 6 vanavond. Ons begin nou, dis 4 uur op die kop hier op Luister FM. Is nou tyd vir die country muziek. Maar voor ons oorgaan naar die country muziek toe, ek sien iemand het gevra daar of vir Bringie Bokke. Ongelukkig is Bringie Bokke al reeds gespeel en maar hier is nog gelekkie enekie vir die bokke vir vanavond 11 uur as hulle die spel gaan pak.

pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blerry op lek. Heila! Jij weer dan.

0: Come on, baby.
1: Dis Ella Langley met Choosing Texas. Dink jy wat groot, groot dinge vir haar gedoen het. 2026. So aan die einde van 2025. Net voor Kenny Rogers daar met Lucille. Dis 25 minute net na 4 hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel op Live Skyf met die Kuif, saam met my Rian Strydom tot en met so voor 6 vanavond. Lekker tye, man. Ons gaan voort met ons lekker country muziek. Alan Jackson is volgende met Kiss an Angel Good Morning.
2: Luister FM.

want ik weet dat ik ze mis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wees. Wat een omsteek.

is Fatman Dawson met Boom Baby. Tijd van hem te groeten was heerlijk geweest om samtje te keier vanavond. Hier op live skuif met die kuif. Bly ingeskakel vir die man met die mooi van. Hy sê altijd, wat is nou lekker as twee strijdoms na mekaar, nee? Bly ingeskakel vir Daniel Strijdom net hierna met die Saterdag sizzle. Van my kant af, Rian Strijd met een lieflike naweek verder, hè? Wees asjeblief veilig, ons maak wees so selle plek, selle tyd volgende week. Van my kant af, Rian Strijdom, lief jou dieper as jy sê. Tot ziens. We'll be right back.

De Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dag, mijn naam is Klaasie. Ik zit hier op die statie. Ach nee, wat is die haasie? Ik zit net voor die duive brood. En wat ik hier verstaan nie, is waarin allemaal nooitlik gaan nie. Maar ek is hier geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood.

het die moeders kot. Daar is een kruis en daar is brood, verkleinen wordt vergroot. Daarom is daar leven naar je dood. Toekom is daar zout.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Als je lucht allemaal leid is, je stelt de zin speelzaam. En je leent deel met die dingen in je kop. Wanneer jij je voor ons alleen is, en wat ons ooit hier maakt. En wanneer dit alles gaan stoppen.

af stil waar je staan, met je kop wat ver langs dwaal. Wanneer jij komt, dit jouw hart is, wat lopen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Van jou ik zou leven zo met jou bouw. Bij jou voel ik nooit alleen.